0: A mi lobbista è stata una buona esperienza, mi lobbista è audienza è stata molto receptiva, anche molti giorni è stata molto receptiva per lo che è la storia, per questa parte della nostra storia che non ti conosci. E, già, yeah, vamo a dire qui, è planta una semilla di curiosità per poi seguire busca tour parte di voi storia. Vamo a cabeça, scudo e erante.
1: Ja, we zijn natuurlijk een klassiek ensemble, maar we hebben altijd heel veel interesse gehad in andere culturen, dus buiten de klassieke muziek. En dus ook in muziek die beïnvloed is door ja, verschillende werelddelen, zoals nou, nu dan Caribisch gebied, wat ook weer beïnvloed is door Afrikaanse muziek. En dat betekent dat we ook muziek moeten spelen die soms niet heel dichtbij ons staat, maar waar we wel heel graag induiken. Dus bijvoorbeeld ritmische muziek met een groove vinden we leuk om te doen.